0: us, us, dot net. Ah, yes, yes. Ik zoek een fancy goose. Maar mijn zaks plak zoes. Barbie's a plastic goose.
1: Yo, is net zoals een kleine college of office. Met een klomp poesie zo.
2: Nee man, kom eens fuck off naar die wat kijk jij Joe toe.
1: De Q's hebben die wat kijk jij Joe's. Is langer als die Q's hebben, hou me vast.
2: Nee man, bro, de Q's is langer.